0: en zo rijk, dat ik zelfs durf te spreken, ik weet niet of jij bij mensen, van nieuwe muziek.
1: Ja, ik vind het echt heel erg mooi. Ik heb natuurlijk die stukken uitgezocht voor de afleveringen voor Geen Dag Zonder Bach deze komende week. Ik vind het altijd grappig. Dus even tussendoor. We hebben een aanlopende kat. En die is eigenlijk 3 jaar geleden bij ons binnengekomen. We hebben haar Sientje genoemd. Nou, we wisten ongeveer waar Sientje thuis hoorde. Mm-hmm. Maar zij kwam op een gegeven moment bij ons binnen en gewoon de kamer inlopen. En ze is eigenlijk niet meer weggegaan. Dus ze heel vaak, als ik dan aan het monteren ben voor Geen Dag Zonder Bach, ligt Sientje naast me op de stoel of zelfs in het kratje waar ik al mijn audiospullen in bewaar. Of zelfs op mijn keyboard. En het is gewoon gebleken dat ze ontzettend van Bach-muziek houdt. Want nou, ze kijkt helemaal in extase naar me dan. Ik ben er later achter gekomen dat Sientje eigenlijk Sushi heet. Ik heb met de eigenaresse gesproken laatst. En die was gelukkig niet boos. Want
0: Sushi of Sushi?
1: Sushi.
0: Sushi.
1: Nee, het hapje. Sushi.
0: Oh ja, Sushi.
1: Sushi. Maar Sushi houdt dus van Bach. Is een Bach. Deze muziek vindt ze prachtig. Dus ik vind het een hele mooie CD.
0: Het gaat om de sonates. Hè? Er zijn 3 sonates en 3 partita's. Dat heeft eigenlijk alleen maar met de losse delen te maken. Maar die sonates zijn mooi genoeg om aan te pakken. En ze doen dat geweldig.

0: De andere cd die we erg mooi vinden is een cd ook uit te geven, Oud Heer, ik weet niet hoe je het moet zeggen. Eigenlijk valt het onder Lin. Dat zijn allemaal grote jongens. Daar zijn ook allemaal goede opnames. Bewerking van het Wohl Tempereerde Klavier, deel 2. Dat is een beetje de tijd van Leipzig al, dat hij daar met het tweede deel bezig is. Dat is voor Klaus Hemmel geschreven. We kennen natuurlijk heel goed van piano. En hier wordt het gespeeld door een consort, Phantasm. Dat zijn voornamelijk gamba's. En dan krijg je een hele eigen sfeer, een hele eigen klank. Heel zacht en subtiel. En in de tijd van de barok, vooral Purcell heeft ermee gewerkt, was dat heel normaal. Dat mensen op een aantal gamba's allerlei soorten muziek uitvoerden. Dat was ook een beetje hun geluidsdrager. Ja. Zoals later kwam het alles op piano. Hè? Piano 400, ja. Hele opera's kon je spelen. Dus zo kwam ook die muziek van Bach, die werd verbreid. Die kon verbreid worden. En hier beginnen ze met allerlei preludes en fuga's uit dat Wohl Tempereerde Klavier. Ze doen lekker door elkaar. Dat is een beetje lastig voor ons, maar niet voor u. En wij zouden zeggen, geef u er dan over. En de kans dat u geen dure relaxstoel nodig heeft, maar dat u gewoon lekker in slaap valt, is erg groot.
1: Ja, en we gaan hem ook in de komende tijd wat vaker draaien. Een paar stukken ervan.
0: Nee, ik vind het heel ontspannend.
1: Ja, echt heel mooi.
0: Het is gewoon meditatie dit. Ja.

0: Nou, tot zover de nominaties. Later dit jaar gaan we het allemaal nog op een rijtje zetten.
1: November, december, hè?
0: Ja, en het vordert gestaag.
1: We hebben er veel, dat zal nog moeilijk worden.
0: Ja, dat, en we moeten ze toch nog eens eventjes allemaal langslopen.
1: Ja, want het is toch een wonderlijke zaak iedere keer opnieuw dat er per week wel één of twee Bach-cd's uitkomen.
0: Ja.
1: En cd's, dat is toch uit? Nee hoor, ze komen gewoon uit. Die kunstenaars kunnen het niet laten.
0: Nee, mochten luisteraars een tip hebben, bach@concertzender.nl.
2: Op reis met Bach.
0: Govert-Jan, we zijn aanbeland in Leipzig. Aanvankelijk leek dat voortreffelijk te gaan, maar op een gegeven moment krijgt hij toch veel conflicten.
1: Ja, eigenlijk is mijn hypothese erover dat het was sinds de Matthäus-passion. Maar we moeten niet vergeten dat er van meet af aan gedonder was door de verwikkeling in de raad, de gemeenteraad, die de baas was van alles, ook van de kerk, waar twee partijen waren. Nou, enorm polarisatie. De partijen van de stad, de gemeentepartij, en de royalisten, die aan de kant stonden van de keurvorst van de adellijke macht. En die vochten elkaar haast de tent uit. En de royalisten die wouden een kapelmeester, een goede kunstenaar, die Leipzig ook muzikaal, internationaal op de kaart zette. Maar de gemeentepartijen die wouden gewoon een keurige, brave leraar aan de muziekschool, de Thomasschule. En die mocht dan iedere zondag een kantatetje uitvoeren. En ook wel maken desnoods en de Passion met Goede Vrijdag.
0: Maar hij moest wel luisteren.
1: Hij moest gewoon geen capsones hebben en niet de kunstenaar uithangen.
0: Ja.
1: En de royalisten die hadden toch iets meer van die grandeur van Dresden. Ja. Waar er heel veel geld aan muziek werd uitgegeven. Met de eigen opera en allerlei toppers die daar kwamen.
0: En daar hoorde dus Bach bij.
1: Die hoorde daar qua statuur bij. Ja. Hij was geen onderdeel, hij is nooit betaald geweest. Hij had wel zijn vriendjes in het orkest zitten. En hij heeft ook heel veel gecomponeerd voor dat hof. Dat wel. En dat was ook weer een beetje pijnlijk voor de mensen van de raad die dus daar tegen waren. En van dat conflict heeft hij wel meter aan last gehad. Bovendien moest hij ook, stond in zijn contract, ook Latijn geven aan de jongens op de school. Hij kon al helemaal goed Latijn. Hij was geen academicus, maar hij kon zeer goed Latijn. Is hij ook op geëxamineerd, hè? Moet je nagaan. Dat jij voor een muziekbaan komt en nog even word je op je Latijn getest. En dat vond hij vervelend. Hij wou componeren. Hij wou met muziek bezig zijn. Hij gaf dat baantje door voor een luttelbedrag aan een student in Latijn. Maar er was altijd gedonder over dat lesgeven op die school. Want eigenlijk wou de raad dat die kinderen, die jongens, gewoon heel erg goed werden op de universiteit. En niet werden opgeleid voor de muziek. Dat vonden ze steeds minder belangrijk. Het ging om het ontwikkelen van de hersens en niet van de muzikaliteit.
0: En Bach die draaide het om. Want Bach vond juist het componeren en het werken voor alles ter glorie van God.
1: Ja. Nou, in de loop van de tijd is dat ook wat veranderd. Want dan komt die verlichting opzetten.
0: Ja,
1: die klopt aan de deuren van de universiteit. En dan wordt dus het verstandelijke, het leermatige wordt belangrijker. Want aanvankelijk was die Thomas Schule toch wel heel erg op de muziek gericht.
0: Dus hij
1: zit, de middeleeuwen.
0: Hij zit dus echt in de overgangsperiode. Ja, dat gaat wringen.
1: De raad wordt beïnvloed door de nieuwe ideeën van de verlichting. En dan gaat de rector zeggen, ja, die muziek is toch eigenlijk niet zo belangrijk. Ja. En dan krijgt Bach natuurlijk een stuip op zijn lijf. Want met zijn moeilijke aria's heeft hij goede jongetjes nodig. En met zijn moeilijke koorstukken. Hij heeft ze ook nodig voor de begrafenissen, voor de motetten. Hè. Hij heeft er altijd 2 keer 4.
0: En hoeven ze niet in te huren, want ze zijn er al.
1: Ze zijn er al.
0: Het is gratis.
1: Ja.
0: Hij kan gewoon zoveel mogelijk daar gebruik van maken.
1: Ja, ja. En dan zie je op een gegeven moment dat hij met zijn Matthäus-passion begint. Begon al met de Johannes-passion. Die vonden ze te theatraal, te operenhaft en ook te lange duren. Dat het zo lang en dauerend. Daar waren ze allemaal niet gewend. Het moest een beetje eenvoudig blijven. Het moest helpen bij het kweken van boetvaardigheid bij de gelovigen. Dat was dus zo'n thema. En dan kwam die Matthäus-passion een keer overheen. Nou, die was nog langer. En alles was dubbel bezet. Want dat wou meneer Bach graag. Die wou met effecten werken. Ja. 2 koren, 2 orkesten en daar wat mensen. En daar nog een klein jongenskoortje boven in de kerk. Ja, dus daar moest nog meer violen bij en nog meer altviolen en nog een cello daar en nog een dit en een dat. En dan krijg je het punt wat veel te weinig in de boeken staat. Ik altijd, dat kostte de heren te veel geld. Daar is geen zin in.
0: Ja.
1: Het gaat zo vaak over geld.
0: Ja.
1: En dus bij zijn 1729 uitvoering van de Matthäuspassion, dubbelkorig, sinds dan is er echt gedonder in de tent.
0: En dan gaat hij over een grens waarschijnlijk van die, die raad.
1: Ze krijgen echt last van hem, dat hij zulke dure dingen wil en ingewikkelde dingen. En hij wil zelf een soort van weg. Er wordt ook gesproken over dat hij een soort van burn-out had, dat hij moe was. Dat is niet te merken als hij een scheppingsdrift.
0: Nee, want dat zou je meteen moeten horen dan in zijn oeuvre.
1: Dat is niet te merken, maar hij gaat dus wel in 1730 twee brandbrieven schrijven. Eén aan de raad van, je zorg er maar voor dat je zoveel jongens aannemen die dat en dat en dat kunnen. Zo goed zijn dat ze dit en dat kunnen uitvoeren. En ik zou wat meer waardering en begrip voor de muziek die ik maak en die ik uitvoer willen hebben. En hij schrijft een tweede brief, de andere brief, aan zijn oude vriend Eertman, met wie hij nog een stuk gelopen zou hebben naar Lüneburg. Niet hard bewezen. Men zegt nu dat Eertman er al was voordat Bach kwam, maar hij heeft wel samen met Eertman op de school in Lüneburg gezeten. En Eertman wordt een groot diplomaat, zit in Danzig, was toen een van de topsteden. En hij schrijft dus zijn oude vriend Eertman, weet je een baantje voor mij ergens daar in de buurt? Nou ja, een baantje voor Bach. Hij had al een grote naam, dus niemand had een baantje voor hem. Maar hij wou dus eigenlijk wel weg.
0: Ja.
1: En had het last mee. En dan komt het als het ware het godswonder, namelijk van het Collegium Musicum. Het strijkje wat bestond uit goede muziekstudenten en goede studenten die ook goed muziek speelden. En met dat strijkje gaat hij allerlei dingen doen richting Dresden. En natuurlijk iedere week in Café Zimmerman voor de rijke heren. Met de koffie erbij spelen. En dat liep als een trein. En dat gaf hem ook een boost.

0: Even geografisch gezien, Dresden en Leipzig, die liggen niet zo gek.
1: 50, 60 kilometer.
0: 50, 60 kilometer. Dus
1: dat tegenwoordig een uur rijden, wordt toen echt nog wel even een dagje met de postkoets. Ja,
0: ja met de postkoets. Ja.
1: Maar dat was toen niet veel.
0: Een paar uur, denk ik.
1: Nou, ja die ging niet. Ze hadden dan 8 à 10 kilometer, hoor. Ze hebben 10 kilometer per uur.
0: Ja.
1: Dan moet je nog een keertje
0: dat
1: eruit.
0: Dat is toch ook best wel een organisatie dan, om steeds met zo'n hele muziek...
1: En neemt die zo'n orkest niet mee.
0: Oh, ik dacht dat hij ook met zijn
1: nee,
0: musicum naartoe ging.
1: Nee, dat is niet. Nee, zij speelde het College Musicum in Café het Zimmerman of in de tuin van Café het Zimmerman in het Grimaïsche Garden of Strasse Karten. En dan was het ter ere van. En dan hoopten ze dat er iemand van het Hof erbij was. Dat was mooi. Dat gebeurt niet altijd, maar als vertegenwoordiger van het Hof. Als hij in Dresden wat uitvoert, heeft mogelijk zijn Hobby Messen deel 1 uitgevoerd. Er zijn theorieën over. Maakt hij gebruik van het bestaande orkest. Okay. Daarom kenden ze hem ook. Ja, ze hadden hem zeer lief. Maar hij had het niveau van Dresden. Ja. Dus hij was iemand die bij hen hoorde.
0: Dus hij nam in principe zijn muziek mee.
1: Hij nam zijn muziek mee. Hij speelde wel vaak orgel weer in Dresden.
0: Ja, ja.
1: Of in de Sofiënkerkje of in die mooie vrouwenkerkje.
0: Ik had het even verkeerd begrepen. Ja.
1: Ja. Nee. Ja, nee, dat was toen wel gebeurd met het orkestje van zijn Prins Leopold in Keuten. Dat was meegegaan naar het Karlsbad, het kuuroord. Maar voor zo'n kantaten, dan moet je al die zangertjes verhuizen. Nee, dat doe je niet. En bovendien, Leipzig en Dresden, die beten elkaar wel, hoor. Dat was een beetje Amsterdam-Rotterdam gedoe, weet je wel.
0: Ja, ik probeer me te verplaatsen in die tijd. En wat dat dan inhoudt om bijvoorbeeld dan zo'n reis te maken.
1: Hij moest gewoon die reis maken.
0: Wij stappen in de auto, we zijn er binnen uur.
1: Zijn zoon die was organist geworden aan de Sofiënkerkje, dus daar kon hij slapen.
0: Ja.
1: Dus dat was wel een dingetje. Maar voor die tijd was een dag met een koets te doen. Maar ja, het ding heette wel de knochenbrekker. De beenderenbreker. Het was niet erg. Je kwam er ook vies en bezweet en afgemat uit. Maar ja, je was toch binnen een dag was je dan in het Dresden. Ja. Daar had je het wel voor over. En hij heeft natuurlijk heel veel met de koets gereisd. Ja. En hij is vaak ook in Dresden geweest.
0: In die tijd had hij natuurlijk zijn cantates op de plank liggen. Dus hij kon daar eigenlijk een hoe zeg je dat, low exposure hebben daar in Leipzig.
1: Ja, hij had
0: tijdens dus, zijn zogenaamde, ja, waarschijnlijk
1: hij moest, oefenen. Dus hij had de cantates op de stapel liggen, kwam weer een nieuwe zondag, pakte hij een oude cantate van de stapel en hij moest inoefenen, samen ook met een heleboel andere stukken, hè? Allerlei korte stukken met het koor. Dus niet alleen zijn cantaten, maar ook een Gloria en een Sanctus, of ga zo maar door. En hij moest ook orgel spelen in die kerkdienst. Maar hij hoefde niet op maandagochtend een nieuwe cantate te componeren. Dat scheelde hem heel veel tijd en werk. En hij hoefde de cantate die hij dus al had liggen alleen maar één, twee keer nog door te nemen met zijn koor en de instrumentalisten. Want ze hadden hem al een keer gespeeld, zei hij natuurlijk. En bovendien, we denken dat het niveau van die mens toen best heel hoog was. Dat ze dat redelijk goed deden.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk een rare romantische fantasie om te denken dat ze daar slecht in waren. Als je ziet hoe mooi ze met techniek bezig zijn in die baroktijd. Ongelooflijke, prachtige gebouwen kunnen maken. En een orgel, hè? Dat is high-tech gewoon.
0: Ja.
1: Hè? En die koetsen, die deden toch wel heel aardig. Hè? Als je weet hoe slecht die wegen waren, dat waren amper wegen. Hè?
0: Ja.
1: Ja, dus wij onderschatten dat. Dat is echt die romantische blik van ze kunnen eigenlijk niks. Maar ze konden al heel veel. Ja. En de windmolens kwamen eraan. Ja. De watermolens. Dus onze roem van de watermolens, die heeft gezorgd voor die geweldige vloot van ons, waardoor wij de wereld mee bezeilden. En bovendien, we hebben het altijd wel over polderen, maar ik zeg altijd, wij waren vooral zeilers. Nou, de organisatie op zo'n groot schip, om dat goed te laten lopen, bij storm en bij windstilte, daar leer je met elkaar om te gaan, elkaar te vertrouwen en op elkaar van aan te kunnen, wordt veel te weinig genoemd.
0: Nou, als ik me probeer te verplaatsen in die tijd, dan probeer ik ook me altijd voor te stellen, wat hebben ze moeten doen om iets voor elkaar te krijgen.
1: Ja. Organisatie.
0: En er is heel weinig bekend over Bach verder, hoe die over bepaalde zaken dacht.
1: Nou, vooral zijn van persoonlijk leven, hoe die dingen voelde, dat weten we niet.
0: Wat ik dan zo bijzonder vind, is dat in de grote stad Leipzig, universiteitsstad, met een aantal prominenten
1: Zeker,
0: die daar woonden en zo, dat er vanuit de geschiedschrijving uit meerdere bronnen zo weinig bekend is over Bach.
1: Ja.
0: Je zou toch verwachten dat hij vrienden was met die of vrienden, en dat daar weer in overleveringen allerlei informatie komt. Hè? Hij hield van lekker eten, zat hij in een restaurant, liet hij zich fetteren. Maar dat weten we allemaal niet.
1: Nou, daar weten we toevallig toch wel wat over. Hè?
0: Oh, toch?
1: Mijn nieuwe boekje Aan tafel met Bach komt gauw uit. Okay. Ik heb de drukproeven, heb ik hier. En ja, wat hij at, dat weten we. En hij had natuurlijk ook in het café Zieberman. Want had je, bij die koffie had je toch ook koegen, hè?
0: Ja.
1: En die waren wel lekker, hoor.
0: Ja.
1: Schwarzwaldkirschtorte. Je kent ze wel. Of abrikozentorte of prunentorte. Ja. Zijn ze altijd goed in geweest. En we hebben een paar menus van hem. Dus dat eten zat wel goed.
0: Oh, dat wel.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar
1: verder weten we weinig van zijn persoonlijke leven. Maar denk eraan, hij was natuurlijk niet een politiek figuur. Daar werd wel veel meer historisch over geschreven. Over de keurvorsten en de koningen. Hij was natuurlijk wel iemand die in de muziekwereld heel bekend was. Over de hele wereld. Kwam geen kunstenaar, geen muzikus naar Leipzig. Of hij maakte zijn opwachting aan de Thomas Kirchhoff nummer 1. Waar de grote heer Johann Sebastian Bach woonde. Dan klopte hij aan van, mag ik even met u kennis maken natuurlijk. De deur die ging al open en de dochters van Bach of zijn vrouw die stonden al met gebakken koffie klaar.
0: Bij het samenstellen van zo'n week van Geen dag zonder Bach, dan duik ik ook, ben ik aan het googelen en ik kom op een gegeven moment Johann Sebastian Bach de jongere tegen.
1: Ja.
0: De kleinzoon van hem.
1: De schilder.
0: Dat wist ik helemaal niet. Ja. Maar ze schilder.
1: Schilder, ja. Ja, zoon volgens mij van Carl Philipp Emanuel.
0: Ja, klopt, ja. Ja.
1: En in de atlas staan één of twee schilderijen van hem. Okay. Die molen is van hem, geloof ik.
0: Oké, okay, ja. Oh, de watermolen. Ja, oh, die is van hem.
1: Dacht ik, ja. Ik weet het even niet uit mijn hoofd.
0: Ja, dat was ik even kwijt, ja. Ja.
1: Ja, in het geslacht zijn dus na die beroemde zoons verdwijnen eigenlijk die muzici. Dat sterft inderdaad toch een beetje uit. Er zijn een paar schilders bij en dan zijn er vooral een aantal dominees ook. Maar dan zijn we wel 150 jaar verder. Ja, dus dat was, nou, dat is natuurlijk ook een heel technisch vak. Een combinatie van techniek, virtuositeit, ja, en kunstzin en scheppingskracht. Ja. Maar het is geen groot schilder geworden, maar hij was goed, geloof ik. Ja.
0: Hij kon daar zijn brood mee verdienen. Ja.
1: Ja, kijk, als hij dan in dienst was van een of andere adellijk iemand, dan maakte hij portretten van de familie en was hij binnen.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja.
1: Ze hoorden eigenlijk een beetje bij de hofhouding. Ja. Net zoals de organist of ja, de dirigent van het orkestje.
0: Of een schilderij van de jacht en dan was hij ook binnen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat was genoeg te doen natuurlijk.
1: Ja hoor, ja, je hoorde helemaal bij het hof.
0: Het was even een zijsprongetje, ja, maar ik vond het
1: grappig, hè? Ja, ja, ja, ja.
0: Hij heeft die brandbrieven geschreven.
1: Ja.
0: Uiteindelijk blijft hij toch in Leipzig.
1: Hij blijft in Leipzig, maar hij is steeds vaker afwezig. Vandaar ook die opmerking van een van die leerlingen van die school van onze kantor is ook altijd afwezig. En hij gaat het land in om al die leuke dingen te doen. Niet reisjes zozeer. Hij ging wel eens naar familie toe, in Berlijn of zo. Naar zijn kleinzoon waar we het net over hadden. Als hij gedoopt werd of zo. Maar hij gaat vooral orgels keuren. Want in Duitsland, als je een orgel had laten bouwen, dat kostte ook een paar miljoen, hè, ongerekend nu. Dan liet je Bach dat orgel keuren.
0: En ook stemmen, denk ik, of niet?
1: Nee,
0: dat deed hij niet.
1: Je gaat niet stemmen. Nee, nee, nee, dat is
0: echt keuren.
1: Dat is de arbeid voor de stemmer. Nee. Een pianist, hè, die kan misschien wel stemmen. Maar een pianist, dat is een god. En de stemmer is een handwerkman. Ja, ze zijn wel nodig, hoor.
0: Ja.
1: Kunnen niet oplossen. Maar in de pauze van zo'n klavierleeuw die dan op zo'n avond de duizenden verdient in het concertgebouw, dan komt de stemmer even kwartier als een gek nog bij bewerken. En die mag er weer naar huis. Zijn grote pianisten nemen hun eigen stemmer mee. Hè?
0: Ja.
1: Samen met de vleugel gaat hij weer in het vliegtuig. Nee hoor, niet stemmen. Bach ging niet stemmen. Dat was ook wel dat moest je ook weer met z'n tweeën doen. Ik heb het nu nog in de Westerkerk gewerkt als koster toen ik student was. En dan hadden wij de orgeljongens. Dat waren van die jongens van 22, 25 jaar. Die dus ook de klokken luiden. Als er wat was, bij het gebed of zo. En die hoorden oorspronkelijk, vandaar hun naam, de orgeljongens. Bij het orgel, die moesten trappen. Toen er nog geen stroom was.
0: Oh ja.
1: Daar komt de naam vandaan.
0: Die moesten
1: en die jongens hadden ook, denk ik, vroeger, deze die ik kende nou niet, maar die moesten eigenlijk ook stemmen. Of misschien was dat toch wel een apart vak, dat weet ik niet. Maar het was, zo'n orgel is gewoon een bedrijf, een kleine fabriek.
0: Ja.
1: Die kan er ook in, hè?
0: Ja. Dus die orgeljongens die
1: moesten trappen,
0: die moesten trappen,
1: de bal gaan trappen.
0: Zit dat eigenlijk bij een orgel of zit dat op een afstand?
1: Het zit er ergens in.
0: Ergens buiten.
1: Ja, het hoeft niet, dat heeft niet met de klank te maken.
0: Nee, maar ja, het maakt lawaai. Het is
1: ja, dus ik denk dat het niet aan de kant van het publiek zit.
0: Nee, het zit er ergens achterin.
1: Ja, maar dat weet ik niet. Ja. Maar de orgels zijn redelijk grote dingen, hoor.
0: Ja.
1: Hard werken, hoor. Klokken luiden en orgeltrappen.
0: Dus hij richt zich op het orgelkeuren, maar
1: en concerten.
0: Hij gaat concerten maken, ja. Doen.
1: Hij heeft dus concerten in Leipzig, Café Zimmerman, is niet leuk. Ja. Hij maakt cantates voor het Hof in Dresden. En hij heeft waarschijnlijk ook delen van de Hooie Messen uitgevoerd in Dresden.
0: Ja, daar is hij mee bezig.
1: En het heeft hij 33 dan vooral, 34, 36. En hij gaat nog een paar keer naar zijn oude Prins Leopold in Keuten. Concert te geven met zijn vrouw. Zijn vrouw was zangeres. Die mocht dus niet in de kerk zingen, maar wel natuurlijk aan hun hof. En er werden natuurlijk leuke liedjes gezongen en mooie aria's gezongen.
0: Ja.
1: Ja, meer Italiaanse aria's. En ja, met het orkest, wat er toen nog was, mooie dingen uitvoeren. Want in Keuten was geen orgel. Dus daar ging hij niet voor het orgel.
0: Nee.
1: En als hij overlijdt, die Prins Leopold van Keuten, dan verzorgt hij een soort van rouwdienst met muziek. En hergebruikt hij heel veel muziek van de Matthäus Passion.

0: Ik ben benieuwd naar de HOMS'en. Die gaat hij verder uitwerken. Hij heeft eerst een deel gedaan, het Kyrie.
1: Ja, eerste deel. Ja, dat is Kyrie en Gloria. Ja, okay. Dat noemen ze dan de Missa Brevis, de korte mis.
0: De korte mis.
1: Ja, dat was al voor Luther al voldoende. En die had hij dus geschreven in 1733, 1734... voor de nieuwe keurvorst, de zoon van de grote keurvorst die overleden was, Augustus Starke. En heeft met zijn familie zat hij toen, met de hele familie zat hij in Dresden. En heeft hij in 1733, 34, ik weet het even de datum niet meer, aangeboden persoonlijk aan die keurvorst, zeg maar. Die stonden aan de deur van, ik heb een cadeautje voor u met zo'n mooie strik eroverheen. Men neemt aan, het zijn hypotheses, dat die wel is uitgevoerd daar door het orkest. En je had maar een paar koorzangers nodig, niet meer dan 8. Dus hadden ze wel, dat zou nog eens castraten geweest kunnen zijn. De zangers van de opera, die dat gezongen hebben. En of die nou zoveel indruk heeft gemaakt. Uiteindelijk heeft na 3 jaar heeft Bach de titel gehad, hofcompositeur. Waar hij geen geld voor kreeg. Hij werd niet dus de operacomponist. Dat was Hasse geworden.
0: Hasse,
1: en de kans dat hij die baan ooit gehad had, was zeer klein. Want ze konden aan dat katholieke hof toch geen Lutherse componist gebruiken. Dat ging toch niet eigenlijk echt. Maar Hasse was een goede vriend van Bach. Ze hebben ook dingen van elkaar gegrapt, zeg maar. Ja. Hasse schreef ook weer requiems en zo. Maar vooral opera's. En ik denk nog steeds dat Bach niet had gepast in die operawereld. Dan moet je, dat was iets meer iets voor Händel, met zaken doen en ruzies beslechten tussen de castraten onderling en de castraten en de vrouwelijke stemmen. Ze hadden ook weer ruzie natuurlijk, allemaal haat en neid.
0: Ja, ik denk dat als ik dat zou allemaal beschouwen, dan dat Bach toch wel, hij had eigenlijk een soort gedoogstatus door die raad. Hij hield zich denk ik ook een beetje gedijst, want daardoor kon hij juist uitpakken.
1: Ja.
0: Kan wel goed uit eigenlijk dat hij volgens mij glipt hij een beetje door de mazen heen. Mm-hmm. En kon hij zo toch zijn leuke dingen doen.
1: Steeds meer. Nou ja, ook dat vooral omdat hij die cantates klaar had.
0: Ja.
1: Want hij moest toch wel hard werken vanaf maandagochtend.
0: Ja.
1: We hebben nog net die aflevering opgenomen. Dus hij wist maandagochtend, oh, aanstaande zondag is het dat en dat het thema. Dat is de Bijbellezing. Oh ja, daar hoort, moet ik teksten hebben. Heb ik ze al ergens liggen? Krijg ik ze nog? En uiteindelijk moet het allemaal weer goedgekeurd worden, hè? Ook die teksten.
0: Ja, maar volgens mij wilde die ook echt onafhankelijk, zo onafhankelijk mogelijk zijn. En nou, dat is
1: een proces van zijn leven, dat is niet mee begonnen. Hij wou eerst zijn cantates maken, zoveel mogelijk.
0: Maar goed, in die periode dat hij, wat je zegt van hij. Hij had misschien niet zo in die operawereld gepast.
1: Nee.
0: Ik denk dat hij zo'n statuur had dat hij zich daar niet eens mee wilde bezighouden.
1: Nou, is wel grappig. Zowel hij als Händel komen ongeveer in hetzelfde jaar aan in Hamburg.
0: Ja.
1: Waar hij, Sebastian, ook naar de opera gaat, kan gaan. Absoluut heeft hij dat gedaan. Händel, ze zijn even oud, hè? Op een paar dagen verschil, geloof ik. Die blijft er hangen. Wordt violist in het orkest. Ja, Händel is een zeer begaafde muzikus. Is ook een heel goed organist, wordt vaak te weinig genoemd. En die gaat daar een carrière opbouwen. Van violist wordt hij meer. Hij gaat opera schrijven en gaat de geëigende opleiding doen. Gaat van Hamburg naar Milaan, leert het vak, leert Italiaans natuurlijk. En van Milaan gaat hij naar Londen en wordt hij een star. En daar in Hamburg is Bach bezig met de organisten. Reinken en Buxtehude leert hij kennen, de cantatenschrijvers. En hij kiest duidelijk niet voor de opera. Had hij gekund. Maar hij had andere ideeën in zijn hoofd. Dat had hij al eerder geformuleerd, dat hij zijn endzweck had, zijn levensdoel, zijn einddoel, zijn long-term goal, zou de Engelsen zeggen, om muziek te maken ter ere van God. Niet de opera met de dames die in de zaal zaten met hun waaiers en de heren die naar de andere dames keken.
0: Hij was eigenlijk heel erg puur.
1: Hij was puur en ook toch meer gericht op, moet ik dat zeggen, op spiritualiteit dan op de glamour van de opera. Händel was een glamorous man. Hij was star, hij speelde het goed, schatrijk, is nog een keer failliet gegaan. En we woonden daar in de mooiste huizen van Londen. En wat had hij aan de muur hangen? Een Rembrandt en een Ruisdael.
0: Ja.
1: Die waren toen al ontzettend duur.
0: Ja.
1: Grappig, hè? Nou, Bach niet. Die kocht alleen maar theologie. Hij had een onwaanzinnige boekenkast theologie. En hij kocht instrumenten. En hij kocht wel graag wijn. Heel veel wijn. Vaatjes uit Franken. Maar hij had niet... hij was geen star. En was hij ook niet echt geïnteresseerd in. Ik denk dat hij het leukste vond om met andere muzici te werken. En wat hij ook heel erg leuk vond, Bach, was nieuwe stukken van collega's onder ogen krijgen. Zeg, oh, dat is het leuk. Wat Pergolesi hier doet, dat is een goed stuk. Zeg, ga ik ook wat mee stoeien.
0: Dat heeft hij ook in de latere periode gedaan.
1: Hij is altijd geïnteresseerd geweest vanaf een jongen al in muziek van anderen. Om die goed te lezen, is er op te zuigen, ervan te leren. En ook als hij al heel bekend en gerijpt is, blijft hij geïnteresseerd in muziek van anderen.

0: En ik denk dat Händel nou niet heel erg geïnteresseerd was in nog meer leren. Hij bleef leergierig, Bach, hè? Gewoon een ander soort karakter.
1: Ja.
0: Ik denk dat Händel meer wou showing off en nou, een kunstveiling. Geen leuk huisstijltje, hoe is die zo op pond? Oké.
1: Okay. Maar hij bleef ook aardig bij de kern van zijn bestaan en van zijn doel, zijn endtrek.
0: Ja.
1: Hij sloot weinig compromissen.
0: Nou, hij heeft natuurlijk toch heel wat compromissen moeten sluiten. He, dus dan wou hij wat en dan had hij weer gedonderd.
1: Maar hij heeft tot zijn zin door geweten te drijven om toch datgene te doen wat hij wilde.
0: Ja, en daar heeft hij veel gezien door gekregen. Ja. Dus ze hadden echt de pest aan hem in de raad. Ja, echt die vervelende componist. Ja. Ze zaten met hem in zijn maag. Want hij had natuurlijk ook weer te veel steun van andere mensen in de raad die helemaal voor hem waren.
1: Ja.
0: Dus, maar die jongens die over zijn baan aan de Thomasschule gingen, dus vooral de mensen van het internaat, die hadden echt de pest aan hem. En bij de universiteit was het een stuk beter. Het was alleen jammer dat hij geen academicus was. Maar er zijn een aantal professoren die hebben ook in de bres gesprongen. Zoals Birnbaum en Gessner. Toen hij werd aangevallen door een muzikus een keer, opdat hij ouderwetse muziek schreef. Nou, zei professor Birnbaum, dat was de professor Rhetorica. Nou, je weet nu, Festival Oude Muziek, hoe belangrijk dat was. Die Bach is zo, wat die doet met teksten. Dus hij had genoeg medestanders. In de universiteit, waar hij ook grote opdrachten van krijgt. En een paar ook in de raad. Maar het was altijd gedonder, het was allemaal politiek. En het ging dus meestal om geld.
1: Er staat in je boek, in je afdruk, een heel mooie schilderij.
0: Prachtig,
1: afgedrukt. Eigenlijk twee, op bladzijde 144 staat er een schilderij, de concertzaal in het paleis van
0: Frederik de Grote.
1: Van Sanssouci.
0: Ja.
1: Sanssouci.
0: Het mooie paleis van Frederik de Grote.
1: Ja, dat is echt prachtig.
0: Want die speelde dus heel erg verdienstelijk dwarsfluit, hè? Traverso.
1: Ja. Ja, en dat zie je dan op de
0: volgende is prachtig schilderij.
1: Illustratie.
0: Ja.
1: Ja. En Bach die speelt een Hompie mee.
0: Dat weet ik even niet of daar wel echt Bach zit. Okay. Zit hij erbij?
1: Nou, kijk,
0: de zoon van Bach, die speelde orgel, die zal ook Frederik de Grote wel hebben begeleid, denk ik.
1: Ja.
0: Maar Bach komt dus wel aan dat hof. En dat is een van de grote momenten in zijn leven geweest. En dat heeft ook in alle kranten gestaan. Dus dat is wel even over de...
1: Ja.
0: Omdat jij wel eens vroeg van, hoe zat het dan met die waardering? Nou, Frederik de Grote was Hitler in het klein, hè?
1: Ja.
0: Bij hem is het begonnen.
1: Ja, Pruisen.
0: Pruisen.
1: Ja.
0: Die wisten hoe je oorlog moest voeren. Oho. Bij hem begonnen en zijn vader. De vader van de grote, die had een hele rare afwerking. Die had allemaal lange mensen in dienst. 2 meter zoveel. Raar verhaal, hè?
1: Ja.
0: Reuzen. De reuzenkoning. Ja. Ach, die oude tijden zijn toch wel boeiend, hè?
1: Dan zitten we zo rond 1730. Wat doet hij daarna?
0: Ja, hij heeft dan die brandbrief gestuurd. Dan kreeg hij amper reactie op. Alleen nog meer gedonder, maar hij heeft dat lekkere orkestje, hij heeft steeds meer contact met Dresden, gaat er ook vaker naartoe. En dan ineens in 1733 sterft de grote keurvorst, ook uiteindelijk de baas in Leipzig, laten we wel wezen. En dan mag er geen muziek klinken in de steden en ook niet in de kerken. Dan heeft Bach helemaal de handen vrij. En die schrijft dan zijn eerste deel van de Hohe Messe in de stijl die past bij het Hof van Dresden. Virtuoos en mooi en een beetje opera-achtig, maar van hoge kwaliteit. En daardoor krijgt hij, denk ik, weer een nieuwe boost in zijn leven. Hij komt uit die negatieve periode, uit die depressie, uit die burn-out. Hij gaat wat meer muziekjes maken voor het hof. Kantaten voor een verjaardag van de vorstin of voor een zoontje, voor een prinsje. En... Eigenlijk ook nog steeds zijn leerlingen. Hij moet nog steeds lesgeven op de Thomasschule aan die jongetjes. En hij moet dus iedere zondag wel zorgen voor muziek in de kerk. Zelf orgel spelen. En hij moet het wel even oefenen. Dus zijn week is niet kaal. Maar hij heeft veel meer tijd om andere dingen te gaan doen. En dan loopt van 1734, 35. Gaat hij het Waardrechtsoratorium schrijven. Met andere woorden, hij is nog helemaal niet klaar met het kerkelijk leven en het geloof. Heel toevallig is er dan een aaneenschakeling van kerstdagen. Wel 6 door toevallige omstandigheden. En dan gaat hij denken, hé, daar ga ik wat leuks mee doen. Hij kan het niet laten om een oratorium te schrijven over kerst. Want hij heeft na die 2 oratoria, Johannes Passion en Matthäus Passion, dat zijn in feite oratoria, heeft hij de smaak te pakken gekregen van een verhaal. Want een cantate is eigenlijk nooit een verhaal. Dat is eigenlijk meer, ja, theologie, dogmatiek met mooie teksten. Ja. Soms een stukje bijbellezing, maar nooit een verhaal. En met het Waardingsoratorium heeft hij een mooi spannend verhaal. Iedereen ook kent. En daar gaat hij muziek mee maken. Het doorlopend verhaal. Met gevaarlijke momenten erin. Een spannende moment. Maar het loopt goed af. En daar maakt hij die prachtige muziek bij. Die heel past ook in die sfeer van die hoge messen. Het is transparant. Het is licht. Het is helder. Het is vrolijk. Het is stralend. Veel trompetten. En hij maakt prachtige aria's en duetten. En die duetten die komen zo uit de opera. Zou je kunnen zeggen.
1: Ja.

0: Ja, het wordt gewoon uitgevoerd in de kerk in Leipzig. Ja, nou, wie zal ervan genoten hebben, we weten het niet. Er is geen verslag van. Maar nog steeds is het zo dat jij op maandag niet in de krant kan lezen hoe de kerkdienst in Nijkerk Noord was. Dat wordt nooit verslagen. Jawel, ook een concert. Het concertgebouw, dat komt in de kranten, maar niet wat er in de kerkdienst gebeurt. Dat deed ze toen niet en nog niet.
1: Ja. En dat Weinigsoratorium ja. Is iets van ook 2 uur, hè? Denk ik.
0: Nou, het is 6 kantaten.
1: Oh,
0: dus...
1: nog meer zelfs.
0: Nee, 6 kantaten van 1/2 uur. Ja. Dus dan kom je toch even denken. Dan
1: kom je op 3 uur.
0: Drie uur. Ja. Maar het was dus toen verdeeld over 6 zondagen. Hè?
1: Ja.
0: Maar zoals wij het nu uitvoeren, soms op 1 avond, op 1 middag, is het 3 uur. Eigenlijk net zo lang als een Matthäus-passion.
1: Wij hebben toen samen nog gezien in Naarden.
0: In Naarden of was
1: nee,
0: het?
1: Lochem.
0: Lochem, ja, Lochem.
1: In Lochem. Exact.
0: Ik denk dat het alle delen waren, maar dat weet ik niet meer uit mijn hoofd.
1: Ja, alle delen. Ja.
0: Met Xenia Leufler, die we te ontmoet hebben. Ja.
1: Academie voor Alte Muziek, Dijkstra.
0: Ja, Dijks. Ja, heel goed. Ja. Ja. Ja. Ja, dus dat
1: en
0: is,
1: het Nederlands Kamer.
0: Koor. Klopt. Ja. Ja. Nee, zo is het ook heel geliefd geworden. En voor heel veel mensen even geliefd als de Matthäus-passion. En dat hoort helemaal op het repertoire van de grote koren. Het is ook een genot om te zingen. Het is niet makkelijker dan de Matthäus-passion. En het past ook heel erg in die tijd. En voor heel veel mensen is het pas kerst als ze de paukenroffel horen van het begin van het Weinigsoratorium. Zonder dat het over dood en lijden en kruisen gaat. Is het geweldige muziek die ook nooit oppervlakkig is. Die ook swingt. Soms swingt het de pan uit. Ja. Het is ook niet zo heel intensief zoals die hoge messen. Dat is echt heel gefocust en geconcentreerd. Maar er zit een ander verhaal in. Dan komt Maria er weer aan. En dan komt,
1: maar het is natuurlijk ook... we zijn nu gewend om een cd'tje op te zetten. Ja. En dan klinkt het. Maar de hele akoestiek...
0: Tuurlijk, alles speelt een rol.
1: Ja. Kijk, dat kan natuurlijk niet op een cd. Ik bedoel...
0: Het kan op twee dvd's, kan het. Precies.
1: Ja, maar dan nog krijg je niet die dynamiek van zo'n ruimte, van zo'n kerk.
0: Ja.
1: Dat krijg je gewoon niet op cd.
0: Maar dat had Bach dus ook niet. Dat was gewoon een onderdeel, een half uurtje, van een dienst in de kerstdagen.
1: Ja.
0: Die waren heel bijzonder en stampend vol. En dat was het grote feest tot het eind van het jaar. En een half uurtje was voor meneer Bach. De rest was voor de dominee en voor de aanwezigen. Die gingen gewoon mooie kerstliederen zingen.
1: Een soort vervolgverhaal.
0: Zo heeft hij het geschreven. Ja.
1: Een vervolgverhaal. Ja. Dus,
0: absoluut. Ja. Ja. Het interessante is dat Bach het uitgegeven heeft met een knipoog naar ons. Want je kan het achter elkaar uitvoeren hoor. Dat je het even weet.
1: Ja.
0: Dat is het... Het is ook vervolg in de toonsoorten van die 6 kantaten.
1: Ja.
0: Dat loopt ook helemaal door. Precies. Terwijl hij het zelf in brokjes heeft moeten uitvoeren.
1: Ja.
0: Ja. Maar het is dus achter elkaar uitvoeren hoor. Dat je het even weet.
1: Ja.
0: Dat is het. Het is ook vervolg in de toonsoorten van die 6 kantaten.
1: Ja.
0: Dat loopt ook helemaal door. Precies. Terwijl hij het zelf in brokjes heeft moeten uitvoeren.
1: Ja.
0: Ja. Maar het is toch een idee dat het net zoals je had als persoon.

0: Hey, we eindigen met Steely Dan.
1: Best wel verrassend, toch?
2: Vind je dat?
1: Ja, nou ja.
2: Al
1: waarschijnlijk op het eerste gezicht toch een beetje verrassend.
2: Ja,
1: of is het een beetje...
2: Ik denk onder de jazzmuziek hier van mijn generatie was Steely Dan wel de... Als je dan mijn popmuziek luistert, dan mocht dat. Ja, dat mocht.
1: Oh, oké. Okay.
2: Dus ik heb dat wel snel meegekregen of zo. Van oké, dan ga ik ook sluiten als het dan... Dat is een soort van well done. Mm-hmm. Sommige dingen waren not done. Sommige dingen well done. En ik vind dat gewoon een hele mooie synergie van wat de jazz brengt. En de harmonische, interessante popmuziek.
1: En
2: ritmisch en uitdagend en gelaagd. Het zit gewoon waanzinnig goed in elkaar. Ik vind het fijn, het is iconisch. Het zijn ook songs die je allemaal weet en herinnert en meezingt. Terwijl het toch ook best complexe muziek is op een bepaalde manier. Mm. Het is ook best uniek. Ik denk niet dat er veel bands zijn die ik ken van, oh ja, dat is een beetje zoals dat. Phil Woods heeft er ook een solo in gespeeld.
1: Ja. Oh ja?
2: Ja, ja. Ah,
1: ja. Ik heb bij Steely Dan wel altijd een beetje het gevoel van, het hangt een beetje tegen country aan.
2: Ja.
1: Is dat, oh, ja. Komt dat door de instrumentaars, de klank van de gitaar?
2: Misschien. Ja, nou, dat kan ik me wel voorstellen. Ik zou niet weten hoe dan precies, maar ja.
1: Ja. Dankjewel, Esmee, dankjewel. Ja, zijn we iets vergeten?
2: Gaan. Nee, ja, we kunnen honderdduizend
1: 100.000 dingen over hebben, ja, precies. Ja, maar dan past het allemaal weer niet meer in die
2: en dan past het
1: in die paar uurtjes.
2: Nee.
1: Hey, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan. Fijn. Graag gedaan.

Muziekmakers der Nederlanden is een podcast van New Music Now en De Concertzender. Alle informatie op de website van De Concertzender www.concertzender.nl of op de website van New Music Now, newmusicnow.nl.

Dit is de concertzender met Ongehoord, het programma met net verschenen nieuwe muziek. Op Views from Dutch Trains duiken marimba-spelers Ramon Loormans en Georgi Tsenov in het Nederlandse repertoire voor twee marimba's. Als dit album één ding laat horen, is het wel hoeveel klankkleuren en sferen de marimba kan voortbrengen. Het instrument lijkt op een grote xylofoon, maar wordt aangeslagen met stokken met zachte koppen. De houten klankstaven zijn bovendien voorzien van resonatoren, wat de marimba haar karakteristieke, warme, diepe klank geeft. De zeven componisten, op deze cd van het Not On-label, creëren er elk een eigen wereld mee. De composities bieden bovendien een mooi inzicht in het huidige Nederlandse muzieklandschap. Zo is de componistenfamilie Spork met drie oorspronkelijke composities ruim vertegenwoordigd. Jacob ter Veldhuis schreef Views from Dutch Trains oorspronkelijk voor twee accordeons. En ook Jacked Noir van Anthony Fiomara is een arrangement. Al met al een album om vaak te beluisteren, al dan niet in de trein.

Het Mallet Collective speelde achtereenvolgens Views from Dutch Trains van Jacob ter Veldhuis en Jacked Noir van Anthony Fiumara. Op Rubicon Classics verscheen een nieuwe cd van het Dudok-kwartet, Terra Memoria, met daarop werken van Dmitri Shostakovich en Kaya Sarriaho. Al eeuwenlang is het een vraag: drukt muziek iets uit? In de 20e eeuw werd Stravinsky's opvatting dat muziek niets anders dan zichzelf uitdrukt een leidraad voor generaties modernistische componisten. Maar hoe zit dat bij componisten daarbuiten? Neem bijvoorbeeld Kaya Sarriaho. Haar stuk Terra Memoria is een verkapt requiem, opgedragen aan hen die overleden zijn. De muziek klinkt als een schaduwwereld, zwevend tussen het kenbare en het onkenbare, tussen materie en herinnering. Ook hier schieten woorden tekort. Gelukkig zijn er de vier muzici van het Dudok-kwartet die precies dat feilloos laten horen. Ze laten Sarriaho's ijle texturen fluisteren, ademen en gloeien, met hun indringende uitvoering in een warme, ruimtelijke opname komen ze heel dichtbij.

Het Dudok-kwartet speelde Terra Memoria van Kaya Sarriaho. In ons programma Ongehoord gaan we verder met een Attaka-cd, Music for Piano Solo, van en door Jan Vriend. Vriend leerde het compositievak bij onder andere Ton de Leeuw. Na een aantal stille jaren schreef hij een nieuwe compositie, Six Preludes into Fugues uit 2023. Bach's wohltempereerd es klavier gold als vertrekpunt. Vriend begon telkens met de fuga om daaruit het materiaal voor de prelude te destilleren. Iedere set vormt daarmee een hechte eenheid. Jan Vriend vertolkt zijn Six Preludes into Fugues met vanzelfsprekend gezag. We laten 5 van de preludes horen.

0: Welcome to Framework Afield.
1: Framework is

Ah.

U hoorde het octet in D groot van Johann Martin Friedrich Niesle. Van de Franse violist en componist Édouard Lalot is het nu volgende werk. Violiste Akiko Suwanai en het Philharmonia Orchestra onder dirigent Charles Dutoit spelen nu Gitaar, opus 28.

Dat was violiste Akiko Suwanai in Gitaar van Édouard Lalo. Van Lalo naar Gounod is slechts een kleine stap. Beide componisten kenden elkaar en Gounod ondersteunde Lalo meermaals. Charles Gounod componeerde veel kerkmuziek en muziek voor het theater, maar in 1878 ook de Marche funèbre d'une marionnette. Tussen 1955 en 1965 werd deze mars gebruikt als titelmuziek voor de televisieserie Alfred Hitchcock Presents. De mars wordt nu uitgevoerd door het New London Orchestra met dirigent Ronald Corp.

Het New London Orchestra speelde de Marche Funèbre d'une Marionnette van Charles Gounod. De meeste van u kennen vast de componisten Felix Mendelssohn en zijn zus Fanny Hensel Mendelssohn. Hun achterneef Arnold componeerde ook en van hem is het nu volgende werk. U hoort sopraan Elena Fink samen met het Quatuor Romantique in Markt und Strassen stehen verlassen van Arnold Mendelssohn.

Helena Fink zong een lied van Arnold Mendelssohn. U luistert naar de ochtendeditie, dagelijks te beluisteren op deze zender tussen 7 en 10 uur. U vindt de speellijst van dit programma en informatie over de vele andere programma's die de Concertzender uitzendt op onze website concertzender.nl of in de app. Naast koorwerken en liederen componeerde de 19e-eeuwse Duitse componist Caspar Joseph Brambach ook een sextet voor piano, twee violen, twee altviolen en cello. Dit werk in C klein met opus nummer 5 wordt nu gespeeld door Ernst Breidenbach piano, Ingo de Haas viool, Gesine Kalphen viool, Thomas Reusel altviool, Marie Daniels altviool en Michael Nemtsov cello.

Ernst Breidenbach, Ingo de Haas, Gesine Kalphen, Thomas Russell, Marie Daniels en Michael Nemtsov speelden het sextet van Caspar Joseph Brambach. Een van de laatste composities van de Deense componist Carl Nielsen zijn de drie motetten voor a cappella koor, opus 55. Delen uit diverse psalmen in het Latijn werden door Nielsen en zijn vrouw gekozen voor drie motetten. Afflictus sum, Dominus regit me en Benedictus Dominus. Het Kopenhagen Universiteitskoor Lille Muko staat onder leiding van Jesper Greuve Jorgensen.

We besloten deze uitzending van de ochtendeditie met de Symfonie in A groot van August Halm. Wilt u informatie over de gespeelde werken, dan kunt u de pagina...

Bij de Concertzender is het nu tijd voor De Wandeling. Vandaag is het een Braziliaans getinte wandeling die begint met het pianokwartet opus 18 van Enrique Oswald. Oswald werd in Brazilië geboren, maar bracht een groot deel van zijn leven door in Europa. Waar we bij latere Braziliaanse componisten al snel denken aan volksmuziek, samba of uitgesproken nationale kleuren, is de muziek van Oswald aanvankelijk vooral de taal van de Europese romantiek. Zijn pianokwintet werd geschreven in 1895 tijdens zijn laatste jaren in Italië. Het is lichter dan de Duitse romantische stijl, elegante lijnen en soms bijna Frans in zijn keuze van klankkleur. Het resultaat is kamermuziek die zowel lyrisch als virtuoos is. Braziliaanse kamermuziek van voor het muzikale nationalisme. Het is sterk verbonden met Europa, maar vormt tegelijkertijd het vertrekpunt van een kamermuziektraditie die in de 20e eeuw een heel eigen karakter krijgt. Het pianokwintet in C groot, opus 18, van Enrique Oswald, wordt gespeeld door het Kuhl-kwartet met Clelia Irizoen aan de piano.

U hoorde het pianoquintet in C groot van Enrique Oswald met het Koelkwartet en Clelia Irizoen. Met Heitor Villa-Lobos komen we in een generatie later weer, maar komen we terecht meteen in een andere muzikale wereld. Zijn eerste strijkkwartet schreef hij aan het begin van zijn loopbaan. Hoewel het door hem een strijkkwartet werd genoemd, is het meer een suite die bestaat uit 6 korte delen met elk een heel eigen karakter. De muzikale taferelen zijn typisch Villa-Lobos, ritmisch, lyrisch en soms ondeugend. In het tweede deel, Brigadera, dat is letterlijk spel of grapje, gebruikt Villa-Lobos veel pizzicato, waardoor de muziek licht en bewegelijk wordt. Later volgt een uitgesproken melancholisch deel, terwijl de finale juist weer vol ritmische energie zit. De finale, Sacchi Perere, is een verwijzing naar een eenbenig, ondeugend figuurtje uit de Braziliaanse folklore. Luister naar het eerste strijkkwartet van Villa-Lobos, gespeeld door het Quarteto Latino-Americano.

Dat was het eerste strijkkwartet van Villa Lobos, gespeeld door het Quartetto Latino-Americano. De Braziliaanse wandeling van vandaag sluiten we af met drie populaire volksliederen, die zijn door Radames Knatali bewerkt voor strijkers. De uitvoerenden zijn het São Paulo Chamber Soloists. De wandeling van vandaag is samengesteld door Alexander Kraft van Ermel. Informatie over de gespeelde werken vindt u natuurlijk op onze website.

Er ligt een grijze herfstsluier over dit strofelied, in tegenstelling tot het volgende lied, Über Wildemann, dat met wilde pianobegeleiding een totaal andere sfeer oproept. De Wildemann is overigens geen persoon, maar een dorp in de Harz, waar de vagebond uit het gedicht na zijn omzwervingen belandt. De derde tekst, Der Wanderer, komen we vaker tegen in Schubert's oeuvre. De op Goethe gebaseerde notie dat het geluk niet bereikt wordt en dat het zoeken het doel is, wordt hier krachtig neergezet.

U hoorde drie liederen van Schubert door Christian Gerhard en Gerold Huber. In het volgende blokje muziek ontmoeten we opnieuw de Wanderer. Hij is altijd op weg en vindt nooit zijn bestemming en juist dat is het onderwerp voor de mooiste liederen. De Zwerg verhaalt van een dramatische laatste ontmoeting tussen een dwerg en een koningin. De Abendstern is een tekst van Meyerhofer en een poging van Schubert om de bekoelde vriendschap met de dichter nieuw leven in te blazen. Luister naar deze drie liederen van Schubert.

Dat waren drie liederen van Schubert in de recital van Christian Gerhager, bariton, en zijn vaste begeleider Gerold Huber, piano. We gaan verder met Im Walde. De dichter Ernst Schulze portretteert de wandelaar als een rusteloze zoeker op weg naar zijn geliefde. Niets kan hem overtuigen of tot rust brengen, en Schubert versterkt dit met adembenemende muziek. Het volgende lied speelt na een hevig onweer, en het derde lied is een prachtige serenade van een bootsman.

Tot slot van dit Schubert Recital kunt u luisteren naar opnieuw drie liederen. Na een klassiek begeleid recitatief als een klaagzang krijgt de nachtegaal de kans om zijn woordloze gezang te laten horen. An die Nachtigall. Dan horen we het lied van de doodgraver. Schubert benadrukt met zijn noten het monotone graven en hakken. De tekst voorziet toch een gelukzalige hemelvaart. En tot slot een loflied op de lente. Luistert u naar Christian Gerhard, bariton, en Gerold Uber aan de piano, die hun optreden besluiten met deze drie liederen van Schubert.

Radio Romantica, waarin een recital door Christian Gerhard en Gerold Huber centraal stond, werd samengesteld door Pieter de Oude.

Goedemiddag, lieve luisteraars. Het is 1 uur geweest, tijd voor geen Dag Zonnebag, het werkdagelijkse programma van de Concertzender met muziek vooral van Johann Sebastian Bach. En deze week gaan we speciale dingen doen. We gaan namelijk u laten horen, verdeeld over 2 dagen, de maandag en de dinsdag, de Keutener Trouwermuziek, BWV 1143 en 244a. We hebben het over het jaartal 1728. Dan sterft de oude broodheer, baas zeg maar, van Johann Sebastian Bach. Die is dan prins Leopold in Keuten. En even grappig detail, Keuten ligt vlakbij Dessau. En dan hebben we het over Sachsen-Anhalt. Nou, die naam hoort u vaak de laatste tijd. Ach, het is natuurlijk allemaal met die prinsen en graven begonnen, die ellende. Zo zie je maar weer. Maar Bach heeft heel uitdrukkelijk geschreven hoe heerlijk hij het heeft gehad met deze zeer muzikale vorst, prins Leopold, die zelf ook meespeelde in het orkestje met zijn gamba. En dat hij daar eigenlijk in een gespreid bedje lag. Prachtige, goede muzici had. Die kwamen allemaal uit Berlijn, want daar was iets opgeheven. En hij vond zelf wel zijn goede zangertjes toch. En als dan die prins sterft, dan vindt hij dat hij daar werk van moet maken. En hij bereidt dan een soort van trouwer, rouwmuziek voor deze prins Leopold, zijn geliefde prins. En die is gaan heten de Keutener Trouwmuziek. En u zult het horen, het is allemaal feesterkenning. Want wat komt er vooral in langs? De Matthäus Passion en ook de Trouwerode. 2 van de prachtigste stukken van Bach. En hier en daar zal het u opvallen dat er een heel nieuw stuk in zit. Dat is soms bij de recitatieven, maar soms is dat ook vulling. Want Chet Kelly, de man die door Selbel's Not is aangesteld om de zaak een muzikale aan elkaar te krijgen, die heeft zo nu dan toch eens gevonden dat iets niet echt lekker paste. En dan dacht hij, ja, hier moet ik wat op componeren. Nou, dat mag, sinds we meneer Mattes al het werk hebben gezien met de Marcus Passion. En dat past allemaal wonderwel. En ik vind het eigenlijk wel een feest der herkenning. Het is net zo'n reconstructie als met de Marcus Passion. De tekst is wat pikanter en is er dus nog, maar de muziek is allemaal weg. Dus ja, dan moet je gaan goochelen. En deze Chet Kelly, een beetje samenwerking denken wij, met Selma's Nat, met Jonathan Sells, die hebben daar een mooi stuk van gemaakt. Ik vind het heel erg waardevol en ik geniet er ook van. En dat mag ook, want het is geen echte zware rouwmuziek. Want Bach laat horen hoe heerlijk hij het had bij deze vorst. Dat hij van hem hield. Dat hij daar een gouden tijd heeft beleefd. Dus vandaar dat het niet te veel Matthäus Passion blijft. Het is ook dankmuziek voor deze vorst, prins Leopold van Keuten. Ik weet niet of je kan spreken in de tijd van Bach van een vriendschap tussen een lakei was eigenlijk een muzikus en een prins. Maar er was heel veel connectie en liefde. En eigenlijk wat Bach hier doet, hij geeft hem de eer, onze prins, en hij zet hem af in de hemel. Zoals Hans Weerman zo prachtig opmerkte. Ik zou zeggen, geniet ervan en laat het op u inwerken.

Dus voor deze dag heeft u deel 1 en 2 gehoord. En dan morgen dinsdag gaan we door met deel 3 en 4. Hans Meerman en Robert-Jan Bach, dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

archief. Daarin deze keer twee opnamen die we in 2015 en 2018 hebben gemaakt van de basbariton Robert Hall. Over anderhalf uur hoort u hem samen met pianist Roger Brown in muziek van Schubert. Maar we beginnen met een concert dat hij op donderdag 17 december 2015 gaf met het Rubens Strijkkwartet. De avond werd geopend met een werk van de Amerikaanse componist Samuel Barber, getiteld Dover Beach. Deze serenade voor zangstem en strijkkwartet dateert uit 1931 en is gebaseerd op een gedicht van Matthew Arnold, waarin de nachtelijke aanblik van de zee aan de kust bij Dover, met de voortdurende afwisseling van eb en vloed, wordt gezien als een metafoor voor het lot van de mensheid. U hoort Barber's melancholische zetting van deze 19e-eeuwse tekst nu in een uitvoering door het Rubenskwartet en door Robert Hall.

Roland Hol zong Dover Beach, opus 3 van Samuel Barber. En dat voerde hij uit samen met het Rubens Quartet, bestaande uit Sarah Kapustin en Tali Goldberg viool, Roland Jagers altviool en Joachim Eilander cello. Dit viertal vervolgde het programma met het derde strijkkwartet van Johannes Brahms, dat de componist zelf een nutteloos niemendalletje noemde. Het stuk dateert uit de zomer van 1875 en is opgedragen aan de Utrechtse hoogleraar Theodor Wilhelm Engelmann, een vooraanstaand fysioloog die als amateur ook verdienstelijk cello speelde.

U luisterde naar het derde strijkkwartet in Beschoot op 67 van Johannes Brahms. Na de pauze pakte het Rubenskwartet de draad op met de 6 bagatellen voor strijkkwartet opus 9 van Anton Webern. Hij componeerde deze verfijnde miniatuurtjes tussen 1911 en 1913.

De Sechs Bagatellen für Streichquartett van Anton Webern werden uitgevoerd door de muzici van het Rubens Quartet. Bij hen voegt zich nu opnieuw de basbariton Robert Hol voor een uitvoering van Notturno, fünf Sätze für Bariton und Streichquartett van de Zwitserse componist Ottmar Schoek. Hij schreef dit werk tussen 1931 en 1933 en selecteerde hiervoor 10 gedichten van de hand van Nicolaus Lenau en Gottfried Keller, die cirkelen rond het verval van de schoonheid van de natuur, de eindigheid van de liefde en de vergankelijkheid van het leven. Ze ademen een immense droefheid. De pessimistische toon wordt nog eens versterkt door de expressieve muziek van Schoek die, het zal u niet verbazen, gebukt ging onder depressies.

Dit is Ratatouille. Heeft u een suggestie voor de muziek die u in dit programma wilt horen? Stuur die dan naar ratatouille@concertzender.nl.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender of bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op onze website concertzender.nl. Samenstelling Sem de Jong. Graag tot een volgende keer.

0: lips would move and talk, and yet my heart stood still. But not a single word was spoken. I could tell you knew that I'm.
1: Welkom bij Great American Songbook. Ik ben Ineke Heiliger. George Gershwin 3. Het derde programma van de muziek, de composities van George Gershwin. Dan kijken we naar welke opnames er nog zijn te vinden tegenwoordig in onze 21ste eeuw van deze man die zelf in 1898 werd geboren. En we waren bezig met de aria's, moet je eigenlijk zeggen, uit Porgy and Bess, maar dan in de jazz natuurlijk songs zijn genoemd. En daar waren er nog een paar die waar we niet aan toe waren gekomen vorige maand. Daar ga ik mee beginnen. Ik begin met Roberto Gambarini, die op Easy to Love in 2007 een medley maakte van twee van deze stukken. Porgy as Your Woman Now en I Love You Porgy. Ze doet dat met Tammy Henneman op piano en John Clayton op bas. En op het eerste deel is dat ook een gestreken bas, wat hij prachtig kan. Roberto Gambarini.
2: Porgy as your woman now.

In Catalunya is sinds een paar jaar een tweedaags jazzfestival bij Can Rayón. Daar hoorden we dit jaar Joshua Redman's kwartet met Paul Cornish op piano en verder bassist Philip Norris en drummer Nazir Ebo. Paul Cornish viel me op door een zeer persoonlijke aanpak en een prachtige sound op piano. Hij is afkomstig uit Houston, Texas en werd beïnvloed door Robert Glasper, Jason Moran en later in Los Angeles door Herbie Hancock en Wayne Shorter. Daarna speelt hij heel veel in de kerk, in de gospelmis. We draaien nu van Paul Cornish A Message to Unsent van het Joshua Redman Quartet met hem op piano. En van zijn trio CD You Are Exaggerating draaien we het stuk Dinosaur Song.

Nu maken we een uitstapje naar Braziliaanse muziek, waar ook zoveel interessants gebeurt op het gebied van piano en improvisatie. Salomeo Soares heeft een interessante achtergrond. Zijn vader speelde percussie en hij leerde op jonge leeftijd veel van de rijke ritmische traditie. Hermeto Pascoal werd een groot voorbeeld voor hem. Hij speelt inmiddels in het trio van Hamilton de Holanda. We draaien van Salomeo Soares twee stukken. Luces do Carmo en Caminho dos Ventos.

Fred Hirsch heeft in het jaar 1988 een duo-cd opgenomen met gitarist Mick Goodrick. Die opname is onlangs uitgekomen onder de naam Feebles, Fables and Ferns. Het eerste stuk is van Mick Goodrick, het tweede van bassist Steve Swallow. U hoort nu Feebles, Fables and Ferns en Falling Grace van Fred Hirsch en Mick Goodrick.

De volgende pianist is Mel Waldron. Hij maakte met saxofonist Steve Lacy in 1994 een duo-album met de titel Mel Waldron, Steve Lacy Play Monk, Ellington en Strayhorn. Ze spelen Epistrophe, een van de signature stukken van Thelonious Monk. Ze nemen daarbij ruim de tijd om via improvisatie bij het thema te belanden. Epistrophe van Mel Waldron en Steve Lacy.

Nu we bij Monk waren beland, kunnen we ook iets draaien van zijn tijdgenoot en vriend, Elmo Hope. De cd heet Hope in Motion, met bassist Jimmy Bond en drummer Frank Butler. Elmo Hope werd op jonge leeftijd het slachtoffer van een politiekogel, zoals helaas wel vaker gebeurt in Amerika. Daarna herstelde hij langzaam en werd niet meer geheel de oude. Ik houd van zijn spirit en harmonische aanpak. Hij heeft een rijke verbeelding. Elmo Hope is niet oud geworden. Door drugsgebruik en een zware leefstijl stierf hij op 43-jarige leeftijd. Het lukte me helaas niet om de saxofonist te achterhalen die het thema speelt op Soul Train, maar ik draai dat stuk omdat Elmo Hope hem fantastisch begeleidt. Voordat we Elmo Hope draaien, neem ik vast afscheid. Fijn dat u luisterde en tot de volgende Jazz Piano in oktober. U hoort nu Boa en Soul Train door Elmo Hope.

Dit is de Concertzender met het programma Bij de Tijds. Als componisten met elkaar bevriend zijn of willen worden, komt het voor dat ze een stuk aan elkaar opdragen. In de meeste gevallen is zo'n opdracht een teken van bewondering of een bewijs van dank. Voor Pentode, geschreven in 1985 door Elliot Carter, gaat het zowel om bewondering als om dank. Hij schreef het stuk voor Pierre Boulez en het ensemble Intercontemporain en droeg het ook aan ze op. Pentode betekent zoiets als vijf paden naar Penta en Hodos uit het Grieks en heeft betrekking op de structuur van de muziek. Vijf groepen van vier ruimtelijk opgestelde instrumentalisten spelen elk hun eigen klankmateriaal en gaan onderweg verbintenissen aan. De verbinding van de ene groep met de andere is te herkennen aan één onveranderlijke toon die steeds opnieuw zijn opwachting maakt. Carter kwam op dit idee na het horen van een concert van de Indiase Dagar Brothers die iets soortgelijks deden. Hier is Pentode van Elliot Carter, uitgevoerd door het ensemble Intercontemporain onder leiding van Pierre Boulez.

Dat was het tweede kwartet van Haydn uit zijn serie van 6 in opus 20. Het werd gespeeld door het piepjonge Otilka-kwartet. En mocht u zich afvragen waar de naam Otilka vandaan komt? Nou, dat is de naam van de dochter van Dvorak, die zelf ook componeerde. Ze was getrouwd met de violist Jozef Suk, die heel jong is overleden. Het kwartet gaat nu verder met Fünf Sätze für Streichquartett, opus 5 van Anton Webern. Het werk is uit 1919.

Dat waren de 5 setsen van Anton Deber. Korte stukken met veel aandacht voor klank. Het Otelka combineert nu met het Kong-kwartet. En dat doen ze voor de uitvoering van het tamelijk bekende strijkoctet opus 20 van Felix Mendelssohn Bartholdy. De leden van het Kong-kwartet zijn Francis Yu Ting-chik en Ayaka Ishiwatari viool, Caleb Wong altviool en Yan Ho Cheng cello.

Dat was het octet opus 20 van Mendelssohn. Op 19 september verzorgde de violist Abel Thomas samen met zijn kwartetgenoten Vera Martinez, viool, Christina Cordero, altviool en Arnaud Thomas, cello, een optreden in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Joost Kist verzorgde de opname. We beginnen met Fiery Earth van Elisande Fabregas.

Dat was Fiery Earth van Elisenda Fabregas. Het kwartet ging daarna verder met het strijkkwartet in Bes-groot opus 13 van Ludwig van Beethoven. Dit kwartet, nummer 13, ontstond in januari 1826 als het laatste van de drie kwartetten. Ze waren een opdracht van prins Golitsyn. Beethoven was toen 56 jaar. Er zijn 6 delen.

U kon luisteren naar het werk Piano Piece 10, Phantom Edition, voor piano en elektronica, van de Britse componist Adam de la Cour. En we blijven in Engeland met het nieuwe album van de Britse componist Robert Laidlaw, geboren in 1994. Hij staat bekend om zijn vernieuwende combinatie van klassieke muziek, geavanceerde technologie en kunstmatige intelligentie, AI. Hij studeerde muziek aan de University of Cambridge en compositie aan de Royal Academy of Music. Tussen 2018 en 2022 deed hij promotieonderzoek naar AI en compositie bij PRISM, het Center for Practice and Research in Science and Music, in samenwerking met de BBC Philharmonic. Zijn debuutalbum heet Reality Eaters. En met die term Reality Eaters verwijst Robert Laidlaw naar twee fenomenen die de basis vormen voor zijn muziek. Zwarte gaten, uit de natuurkunde, en kunstmatige intelligentie, AI. Een fysieke en een culturele realiteit dus. Op dit album ook het werk Silicon uit 2022. Het grootschalige symfonische werk werd geschreven in opdracht van het BBC Philharmonic en beleefde zijn wereldpremière op 29 oktober 2022 in de Bridgewater Hall in Manchester. Laidlaw schreef het stuk tussen 2018 en 2022 als kernonderdeel van zijn promotieonderzoek naar de rol van AI in het creatieve proces. Het heeft drie delen, mind, body en soul. In de drie delen ontmoet het orkest vervormde reflecties van zichzelf, griezelige herhalingen, bedachte muzikale gedragingen en een spectrale dubbelganger die is gegenereerd uit archiefopnamen. Het resultaat is een werk dat de orkestklank viert, terwijl het tegelijkertijd ideeën over authenticiteit en controle in een tijdperk van intelligente machines ter discussie stelt. Laidlaw gebruikt deze Reality Eaters niet puur als een technisch of wetenschappelijk concept, maar wil vooral de emotionele impact ervan laten horen. Zijn muziek bood dit opeten van de werkelijkheid na door vertrouwde orkestklanken langzaam te laten ontsporen, te vervormen, in herhaling te laten vallen of te laten oplossen in iets volkomen onbekends. Zo nodigt hij de luisteraar uit in een ruimte waarin de vertrouwde wereld langzaam verdwijnt. U hoort de BBC Philharmonic onder leiding van Wim Bailly Kasiboni.

0: Tot zover deze aflevering van Ongehoord, die vandaag werd samengesteld door Luc Nijs en gepresenteerd door Iris Roelands.
1: Word vriend van de Concertzender. Wij zoeken vrienden. U weet het, muziek staat centraal bij ons. 'S Nachts en overdag, niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg dankzij de Concertzender Radio App. Door uw hulp kunnen wij onze mooie programma's maken. Word daarom vriend door jaarlijks te schenken of maak eenmalig een bedrag over via iDeal. Ga naar onze website concertzender.nl voor meer informatie. Wij hebben uw hulp hard nodig.

Welkom bij een nieuwe editie van In Jazz. Mijn naam is Code Kloet en vandaag ga ik vooruitblikken op een hele bijzondere gebeurtenis. De vaste luisteraars die hebben er al van gehoord. De Orange Jazz Days in Tivoli-Vredenburg. Guy van Hulst en zijn team van Tivoli-Vredenburg hebben weer een tweedaags festival gemaakt waarin het beste van het beste te horen is op het gebied van Nederlandse jazz. Wat je daar ook onder verstaat. En dat programma, dat ligt er niet om. Ik begon net met een stuk van Michiel Borstlap, Blue Ballet, want hij komt spelen met een trio op de tweede avond in de Herfstzaal. Ik laat je nog een stuk van Michiel horen. Dat komt van die cd Velvet, waar Blue Ballet ook op staat. En het titelstuk speelt hij niet op een mooie vleugel, maar op een van zijn allereerste rechtopstaande piano's. En dat heeft een hele eigen klank, een hele eigen sfeer. Luister maar eens, dit is Velvet van Michiel Borstlap.

Velvet van Michiel Borslap. En dat draaide ik omdat hij komt spelen met een trio. Vind ik leuk, want ik had al een tijd niks van Michiel gehoord. En nu maakt hij dus een soort rentree tijdens de Orange Jazz Days. Die vinden dus plaats op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober aanstaande in Vredenburg. En niet in een zaal, maar in heel veel zalen. De Hertzaal, Cloud 9, Club 9 en Plein 6. En de Pitzaal bovenin is die twee dagen ingericht als de Max in Jazz podcast studio. Want je weet het, de collega's van Omroep Max die bieden deze uitzendingen aan via NPO Luister. En we hebben daar onze eigen zaal. Wat gaat daar gebeuren? Nou, we hebben daar een interviewtafel. Ik ga veel gasten ontvangen. Maar we hebben ook een klein podium. Want veel van de gasten zullen ook een paar stukken komen spelen. En dat zijn dan gasten die elders in het programma een volledig concert gaan geven. Vind ik ontzettend leuk dat dat gaat gebeuren. En natuurlijk de opnames die we in die zaal maken, die komen allemaal terecht hier in Jazz. Ja, iemand die ook gaat spelen en ook even bij ons langskomt, dat heeft hij al beloofd, is Teus Nobel. Hij heeft een hele mooie nieuwe plaat uit, op vinyl heb ik hem hier. En het is een plaat die heet Child's Play. Ik laat je zo meteen het titelstuk horen, maar eerst nog een andere compositie, die heet Skin in the Game. En ja, Teus die heeft een bijzonder gezelschap om zich heen verzameld. Hij speelt natuurlijk zelf trompet, maar de gitarist op deze plaat is Thijs Semeij, ook zo'n rising star. Jasper Hoijby, double bass en Niek de Bruin op drums. Luister naar Child's Play, maar eerst Skin in the Game.

Muziek van de nieuwe vinylplaat Child's Play van Teus Nobel. Waarschijnlijk ook op andere formaten beschikbaar. En Teus die gaat spelen tijdens de Orange Jazz Days in een bijzondere setting. En ik hoop dat hij ook even langskomt in onze Max podcastzaal, want dat heeft hij beloofd. Hij gaat spelen met een quintet en dat doet hij in Cloud 9, die zaal heet zo, om 19:30 op de tweede avond, zaterdag 3 oktober. Ja, van Teus Nobel naar een andere grote ster op dit moment, Reinier Baas, winnaar van de Boy Edgar prijs, gitarist, speelt in heel veel verschillende formaties en hij is ook op de Orange Jazz Days te beluisteren met een mooi trio met Ben van Gelder en Han Benink. Ik laat je nu twee stukken horen van een vinylplaat die hij maakte met het NJJO. Dat is dat projectorkest wat elke twee jaar een andere leider heeft. En nu was het dus Reinier. En het Nationaal Jeugd Jazzorkest, daar staat NJJO voor, maakte dus een vinylplaat waar ik je nu twee stukken van laat horen. Zometeen Saturnine, dat is een stuk van Reinier. Maar we beginnen met een compositie van Ton Felices met tekst van Rita Paez in een arrangement van Harm Kolen, La Misma Piedra.

het NJJO, het Nationaal Jeugd Jazz Orkest. Dit keer onder leiding van Reinier Baas. En Reinier die komt spelen op de eerste avond van de Orange Jazz Days. Een uurtje of 7 zal hij gaan spelen met Ben van Gelder en Han Benning in de Hertzzaal. Ja, en voordat ik teruggrijp naar vorig jaar, nog een paar dingen die ik er zomaar uitpik. Het Aardvark saxofoonkwartet, die komen ook langs in onze Maxzaal. Hermine Durlo, die komt met een kwartet spelen. Geweldige mondharmonica speelster natuurlijk. Fee Klaassen, de laatste tijd ook regelmatig op televisie te zien bij de beste zangers. Zij speelt de tweede avond in de Hertzzaal. Benjamin Herman met zijn altsaxofoonproject kunnen we meemaken. Ja, slagwerker Guy Salomon heeft een octet samengesteld waarmee hij gaat spelen in de Pandorazaal. Daar speelt ook bijvoorbeeld Joran Vroom met zijn Group of Friends. Altijd zeer de moeite waard. Teus Nobel, ik noemde hem al. Sjoerd van Eyck, die speelt voor Teus in Cloud 9. En het North Sea String Quartet komt spelen. Dat vind ik extra leuk, want die gaan ook meedoen in een groot project rond Steve Vai volgend jaar. Daarover later meer. Nou ja, te veel om op te noemen. Ik zou zeggen, kijk even op orangejazzdays.nl. Orangejazzdays.nl voor het volledige programma. En misschien als je het aanklikt, zijn er nog kaarten. Maar ik zou wel snel zijn, want vorig jaar was het ook stamp en stampvol. En terecht, want het aanbod is werkelijk geweldig. Ja, ik zei het al, ik krijg even naar vorig jaar, want toen was er een speciaal project. Erik Vloeimans kreeg een compositieopdracht. Een project dat heette Picobello Extended. In aflevering 9 van In Jazz, die nog steeds terug te luisteren is op de vele platforms, heb ik het hele concert uitgezonden. Maar ik laat je nu nog een stuk horen van die opnames die wij vorig jaar maakten, tijdens de Orange Jazz Days. En dat doe ik dan even inclusief de inleiding die ik in aflevering 9 ook zei.

Een van de hoogtepunten was een compositieopdracht aan Erik Vloeimans, trompetist en componist. En hij kreeg de opdracht een nieuwe compositie te schrijven, een suite die zijn persoonlijke signatuur volledig tot uitdrukking brengt. Ik lees van de website van Orange Jazz Days: met zijn kenmerkende lyrische toon, subtiele melancholie en grenzeloze muzikaliteit creëert Vloeimans een werk waarin jazz, klassiek en improvisatie naadloos samenvloeien. Het resultaat is een rijke en meeslepende suite die zowel intiem als uitbundig kan zijn, uitgevoerd door topmuzici. Tijdens het componeren voerde Orange Jazz hem naar de inspirerende kleur oranje, een tint die zich telkens opnieuw laat heruitvinden. Van warm amber en robuust pompoen tot stralend cadmium en fel neon. Elk van deze schakeringen vormde een facet van zijn creatieve zoektocht. Deze veelheid aan nuances weerspiegelt de veelzijdigheid die ook in zijn muziek doorklinkt. In dit werk staat Vloeimans unieke stem en visie centraal. Een muzikale reis waarin kleur, emotie en verbeelding elkaar versterken. Picobello beleeft zijn première op het hoofdpodium, een avontuur waarin verleden, heden en toekomst elkaar ontmoeten en waarin oranje als muzikale metafoor schittert. Dat lezen we op de Orange Jazz Days website. Ga daar ook maar even naartoe, want dan kun je gelijk zien wat er voor dit jaar allemaal in het vat zit. Ik geef je de bezetting. Erik Vloeimans natuurlijk, trompet. Mark Tuinstra, gitaar. Udo Nemand, percussie. Jurg Brinkman, cello. En Jasper Lekerk, viool. Dit is Erik Vloeimans' Pico Bello Extended. Hier in InJazz.

Erik Vloeimans, Picobello Extended. En dit jaar is hij weer bij de Orange Jazz Days. En dan wel op de eerste avond, de vrijdag 2 oktober, om 9:00 in de Hertzaal met zijn hotspot. Ik hoop je te zien in onze eigen zaal. Of gewoon in de wandelgangen tijdens de Orange Jazz Days. En wil je meer informatie? co@injazz.nl, het vaste e-mailadres. Mede namens alle vrienden van de Orange Jazz Days, Mark van Schaik en het hele Buma Cultuurteam, bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Co de Kloet, zeg ik alleen nog gedag allemaal. En hier is nog een beetje Erik.

Je luistert naar de Concertzender met De Nacht Jazz. De volledige speellijst vind je op de website concertzender.nl of in de app.